Lo, jebe za fanatik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, fanatik, tik, tik, tik, tik, tik.